0: en familjestam zienen. Hij wordt al die zienen, die den haren verchten, of klein of groot. Mocht hij haar junt en junne kenje amma meia vermeeren. Mocht hij haar, die hemel in eerd gemaakt haft, junt zienen. De hemel zijn den haren zienen, ober de eerd haft hij de menschen gejeeft. Dat zijn niet de doodje, die rauf voren nu de stelle steed, die den haren loven. Ober wie leven je loven den haren, van nu bat an alle ewigkeit.
1: Psalm,
0: Halleluja. Kapitel 116. Ik zie den haren goud, wil zij hier mij am genoot beden. Wil zij nu mij haarchen deid, wo ik am anropen zolang als ik leef. Mij weeren de doodes streng am gebongen, en de angst voor dat graf stond ver mij. Ik kan mijn nood en elend nennen. Dan roopt ik den haren zijn nomen aan. O haar, raad mijne zeid. De haar is genoten vallen geraakt, en ons God is medliedend. De haar wogt even de eifache. Als ik een grote nood weer, raad hij mij. Zie nu waar het tevreden, o mijn zeil, de haar dat die goudet. Wilst u, o haar, hast mijn zeil van dood geraad, mijn ogen van de tronen, mijn feit van de lippen. Ik word door manke levendje am land ver dem haar wandelen. Ik blijf tru, zo goed als ik zeed, ik word over zijn eigen plocht. En als ik verleien weer, zeed ik, alle mensen zijn leene. Wat kan ik den haren trek tolen voor al dat goude dat hij aan mij gedonen haft? Ik word dat drink opvernemen, den haren durf hij te danken, dat hij mij geraad haft. Ik word voor alle mensen donen wat ik den haren versproken heb. Zijn heilige erdoet is bij haren zeer wertvoll. Ik zie dien knacht, o haar, ik zie dien knacht, dien deineren erzien. Du hast mij uit de keren gereten. Ik word die een dank opverbrengen en den haren zijn nomen aanropen. Ik word den haren voor al zijn volk betolen, wat ik hem versproken heb, op dem hof, voor dem haren zijn huis, midden in Jeruzalem. Halleluja.
1: Kapitel 117.
0: Lof den haren, alle veldje. Lof den haren, alle menschen. Wil zijn truheid geleefd te ons als groot, en den haren zijn waarheid blijft ewig stonen.
1: Kapitel 118.
0: Dank den haren, wil zij als zo goud en zijn truheid geleefd als ewig. Lot Israël zeien, zijn truheid geleefd als ewig. Lot Aaron zijn familiestam zeien, zijn truheid geleefd als ewig. Lot die, die den haren verchten, zeien, zijn truheid geleefd als ewig. Als ik verleien weer, roept ik nom haren. De haar antwoordt mij en stelt mij vrij. De haar is met mij, ik wil mij niet verchten. Wat kennen mensen mij donen? De haar is met mij, mij te helpen. Ik wil zijnen, waar mijn vriend ogen liggen. Dat is beter help bij haren te zeken, als ik op mensen te verloten. Dat is beter help bij haren te zeken, als ik op amtslied te verloten. Vele veldje weer een rami, ober de ik den haren zijn nomen, moet ik geen eng door met. De omringden mij van alle zijden, ja, van alle zijden omringden zij mij, ober de ik den haren zijn nomen, moet ik geen eng door met. De schwormden rami, zo als bien, en vlamden als een stachelstrok vier, ober de ik den haren zijn nomen, moet ik geen eng door met. Ik word teruggeschopst, dat ik vallen zal, ober de haar halp mij. De haar is mijn kracht en mijn psalm, en is mijn radung geworden. Horcht, wo de gerechte en ere zelten dank leider zingen voor ere radung. Den haren zijn rechte hand haft gewaltje dingen gedonen. Den haren zijn rechte hand wordt hooggeholen. Den haren zijn rechte hand dat gewaltje dingen. Ik wou niet sterven, ober leven en vertalen wat de haar gedonen haft. De haar haft mij hart gestroofd, ober haft mij niet in dood hand gejeeft. Mocht mij de gerechtigheidspoeten op. Ik wou door de konen en wou den haren danken. Dat is den haren zijne poort, woed ik de gerechte nen gonen zellen. Ik wou die danken, dat u mij antwoorden deidst. Du bist mijn radung geworden. De stein, den de buurlied weggeschmeten hebben, is de eikstein geworden. Dort haft de haar gedonen, en is een wunder voor onze ogen. Dit is de dag, den de haar gemocht haft, wel we ons vrijen en vrouw zennen. O haar, raad ons. O haar, lood ons dat lekken. Je zeet, als wer an den haren sie nomen kämt. Wie haben jünt gesehend, der je vom Gotteshuis sendt. Der Herr ist Gott, en hij haft zijn licht über ons gebracht. Met Aster in de Heng, Gott met de Fastjastaub, bad on de Hirne om Altor. Du bist mein Gott, en ik wou die danken. Du bist mein Gott, en ik wou die loven. Dank den Herrn, wil zij als Gott, en zijne Trühot geleiwe sei.
1: Psalm, Kapitel 119.
0: Seilig sind die arschuldig leven, die sich am Wandel und Gott sein Gesatz holen. Seilig sind die sein Gesatz holen, in am von ganzem Horten sehen. Die daunen nicht errichtet, die wandeln in seine Weh. Du hast uns deine Verschriften gejeft,
1: dat wir ons